0: इस जहान से।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।

ikke skormaken, elke dag hadde avstand, da det har oss opp avstand. Het is waar, een beetje schoonmaken. Nou, dan houdt u de chaos ook op een afstand. Een frisse start van de dag met een schone omgeving wordt alles leuker. En schoon maakt blij. Ja, schoon maakt blij, dat is zeker zo.

0: नाइटिंगेल लता जी के आवाज़ में न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया आपका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों। और क्या कहे आपसे, ये कहना चाहती हूँ, वो बात यह है कि एक मिनट बाकी है 9 बजने में, एक मिनट बाकी है 9 बजने में यहाँ से विज्ञापन, और विज्ञापन के तुरंत हम सुनेंगे श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारविंद से सुंदर सा कथा। और कथा में क्या होगा सुनने के लिए, ये तो मैं भी उचित हूँ सुनने के लिए। विज्ञापन यहाँ से।
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
0: स्वागत है आप सभी को। चार मिनट गुजर गया है, 9:00।

ठंडी हवाएं में गोरी का घूंघट उठा दिया। हाँ, आज 9 तारीख है। मैंने लिफमेंस लांदल कस्ता किंग अप वोंसदाख 9 सितंबर या अप वोंसदाख 9 सितंबर 2026 is er een landelijke staking in het openbaar vervoer. Ja, de vakbonden FNV en de CNV roepen medewerkers in de sector om, ja, roepen ze op om die dag dan vandaag niet te gaan werken. Ze protesteren tegen de plannen van het kabinet over sociaal zekerheid. Ja, daarvoor zijn ze aan het staken. En een man is mishandeld. Ja, een man is mishandeld in café door een cafébezoeker na opmerking over politiebellen. En een fietser is meerdere keren op hoofd geslagen na aanspreken van vernieler. Oho. Een man is in Voorschoten meerdere keren op zijn hoofd geslagen nadat hij iemand aansprak die bezig was iets te vernielen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de mishandeling. Ja, als je iemand op aanspreekt van dat je verkeerd bezig bent, dan word je ook nog in elkaar geslagen, mishandeld. En een fietser is omgekomen door aanrijding met tractor. Isamatjare hele gomke. Een fietser is maandagmiddag overleden in Hillegom na een aanrijding met een tractor. Dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur op de Zuiderleidsevaart in het dorp. Een fatbiker zwaar gewond na aanrijding met vrachtwagen. Gouda Kisamatjare, een bestuurder van een fatbike, is dinsdag in Gouda zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Midden op het kruispunt landde een traumahelikopter om een arts in te vliegen. Het slachtoffer is in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd.

Er was dinsdagochtend druk op de snelwegen in onze regio. Tijdens de ochtendspit stonden er twee files die langer waren dan 10 kilometer. En dat was op de A4.

door de staking van OV is er grote drukte en daar ontstaat ook heel veel files. En daar was ook gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Ja, het is van tevoren een week eerder bekendgemaakt dat er file zou zijn vandaag. Geen file, maar dat er staking zou zijn. En door die staking ontstaat er daar ook file, want heel veel mensen die toch aan het werk moeten, ja, dan pakken ze gewoon hun auto.

0: नगर से ये सब गीत आपने सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से किशोर दा जी की आवाज़ में। साथ दे रहे थे आशा भोसले जी और लता जी। जी हाँ, और उससे पहले हम सुने फिल्म दर्द से ये पहला भाग में, और उसके बाद है फिल्म प्रेम नगर से। एक कान इन द फेर्त है द वीकेंड आल सीन यू ओक toch, ja dat zeker. Maar geniet nog eerst van deze dag, van het moment. Maak mooie momenten. Ja, maak mooie momenten. Dat zijn de herinnering voor morgen, zoals ik altijd zeg. Heb een mooie dag, een mooie moment, een mooie avond, wanneer u dit maar luistert. En dit wordt zeker herhaald. Wat nou tarieke, nou een maïna he 2026 ka. Woensdag ke, boudhwar ke, subha ki karikram. Ek minuut baki he. 10 bajne mein, ji haan, 1 minuut baki hai, 10 bajne mein. Sunte rehna, radio ko follow karte rehna. De enige echte, waar u al het nieuwste, nieuwste liedjes ten gehore krijgt. En ook alleroudste, dus oud en nieuw, allemaal bij Fahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug.
4: Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En mees Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

कुर्सी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.

0: قرآن درام سود وکالت کا کام کرتا ہے جب بھی آپ کو ایک بڑھیا وکیل کے ضروری پر گیا ہے
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht. Strafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet. Aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
3: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen België Reizen live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fagon FM.nl.
6: Dit is het Fagon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Koen Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Fagon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fagon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: बरसात की एक रात से लता जी की आवाज में श्रवण किए हमने। कोई चांद सितारा है, कोई चांद सितारा है तो कोई फूल से प्यारा है। कोई चांद सितारा है तो कोई फूल से भी प्यारा है, जो दूर रह कर भी हमारा है। जी मेरे सुनने वालों, जो दूर रह कर भी हमारा है वो नाम सिर्फ तुम्हारा है। आपने ठीक सुने।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Ko Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322747। मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Ko Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid.
5: En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

इस बार है ये आंखें गीत का बोल है।

Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: कुसुरी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मां खेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर हीर बिड्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Pilperkaas Go Cool op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Ko Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है, लता जी की आवाज में। और माइतू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
1: BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06 300 1700 01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Ko Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd.
5: Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: www.vahonfm.nl पर आप चुन हैं जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है बस सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक जी फिल्म धड़कन से निकाल रहे जी नहीं सॉरी फिल्म

0: Bel per Casco Cool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichting- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: रमा रामा गजब होई गवारे। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, fahonfm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Ko Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
6: Hurry, kom, kilje. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

criticus en Nobelprijswinnaar literatuur 1929 en leefde van 1875 tot 1955. Thomas Mann ne kaha hai azadi chutkara vrijheid ke bare mein aruki direct geconfronteerd met fanatisme is vrijheid die uit pure goedheid en humane skepsis niet meer aan zichzelf gelooft ten ondergang gedoemd. Een mond vol maar heel goed. Agame kaha hai shri Babuji, hum logo ka apna Mahatma Gandhi ji, he was an India's politicus, advocaat, jurist en leefde van 1869 tot 1948. Hum logo ka Bapu Mahatma Gandhi ji ne kaha hai, ik bezit absoluut niets. En sedert ik op een nacht die beslissing heb genomen, werd de wereld van mij ervaring met vier dingen verrijkt. Leven, macht, vrijheid en vreugde. Als gij die dingen wilt bezitten, mijn vriend, dan moet ook gij die weg gaan. Ook een hele goede. Heads off to Bapuji. Aage me kaha ek aur mahaan padhe likhe insaan hamare Bharat bhoomi ka. The great Krishnamurti ji, in India geboren spiritueel leraar. Leefde van 1895 tot 1986. Al Krishnamurti ji ne kaha hai, azadi vrijheid ke bare mein aroki. Als je alle uitvluchten, alle hoop opgeeft, niet in verbittering, niet uit cynisme, maar omdat je met eigen ogen ziet dat er niets anders is dan vrees en wanhoop, dan beschik je over de vrijheid om te kijken. Tiddy, maar heel goed. Agame kaha Sri Johann Wolfgang von Goethe. Hij was een Duits schrijver en dichter, leefde van 1749 tot 1832. O Johann Wolfgang von Goethe, ne kaha hai, azadi chutkara ke bare mein aruki. Men kan in echte vrijheid leven en toch niet ongebonden zijn. आगे में कहा है बहुत ही पुराने जमाने का आदमी सेनेका है वाज एन रोमेंस फिलोसोफ स्टेट्समैन एंड टोनेलस्क्राइबर एंड लिव्ड वनफ 5 फॉर क्रिस्टस टॉट 65 ना क्रिस्टस दिस मोर देन 235 यार दार डिक्ट एंड द ब्यूट सो आउट इज सेन वेजहेड. Maar een hele korte, maar een hele goede. Goed opletten. Seneca ne kaha hai, alleen wijsheid is vrijheid. Punt. Een korte, maar een hele krachtige. Aage berte hai aur dikha jaye to kaha hai Sri Søren Kierkegaard. Hij was een Deens filosoof en leefde van 1813 tot 1855. O Søren Kierkegaard ne kaha hai, azadi ke bare mein, chutkara ke bare mein arki. Wat zijn mensen toch absurd? Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen degenen die zij niet bezitten. Zij hebben de vrijheid van gedachten, maar zij eisen de vrijheid van meningsuiting. Samuel Johnson, hij was een Engels schrijver, leefde van 1709 tot 1784. O Samuel Johnson, nikaha hai, azadi, vrijheid ke bare mein aruki. Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk. Zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk en van andere zeer moeilijk. Agamekhaisri Franklin D. Roosevelt. Hij was een Amerikaans staatsman en de 26e president van Amerika en leefde van 1882 tot 1945. O Franklin D. Roosevelt, nikaha hai, vrijheid, azadi ke bare mein aruki.

echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden. En de laatste van vanavond, Kahahe Ek Mahan Sangeetkar, de great Bob Dylan. Hij is een Amerikaans muzikus, geboren 1941. Aur Bob Dylan ne Kahahe Vrijheid, Azadi, Chutkara ke bare mein aro ki. Ik denk aan een held als iemand die de mate van verantwoordelijkheid begrijpt, die zijn vrijheid met zich meebrengt. Ook een hele goeie van Bob Dylan. Tumhare priye priye shrotao, abhi aap kuch kahavte udaharan suna jo chutkara azadi ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar citaten die heel leerrijk zijn. En die gingen over de vrijheid. Hier is jouw middelijker in baten komen. Ja, ze bieden ons zo'n ja, die kuch na kuch ziek. Toen we ook jaroer in baten ze praat kie hoge. To, ek hi dam badhte hai, kuch nagme reh gaya hai, nahi nahi, awaaz sunane ke. To, ek aur naya awaaz jo bhi final mein pahunch chuka tha, Saregama Pa 2023 ka. Naam hai Rick Basu, aur Rick Basu ke madhur awaaz mein aap sunenge, O Be Dardiya.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Fahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindustani Radio.

taal is een van de mooiste en meest expressieve van alle talen. Als je de kracht ervan gebruikt, ik vraag de vrijheid die een schrijver, inderdaad een dichter, voor zichzelf opeist. Toni Morrison. Zij is een Amerikaans schrijfster en Nobelprijswinnares literatuur 1993. Geboren 1931 al Toni Morrison Nikahihe Azadiki Barimiaroki. De functie van vrijheid is om iemand anders te bevrijden. Milton Friedman. Hij was een Amerikaans econoom en leefde van 1912 tot 2006. Milton Friedman Nikahihe Azadiki Barimiaroki. De geschiedenis suggereert dat kapitalisme een noodzakelijke voorwaarde is voor politieke vrijheid. En de laatste van vandaag, Kahaisri, G.C. Lichtenberg. Hij was een Duits schrijver en natuurkundige, leefde van 1742 tot 1799. G.C. Lichtenberg, Nikahai Azadike Barimiaroki. De hoogste graad van politieke vrijheid komt vlak bij het despotisme. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over vrijheid gingen. Abiyab kuch udaharan kahaute sune. Jo azadi chutkara ke bare mein jata hai ya shamil lekin in baaton ko main sunaya aap sabhi ko ki kuch na kuch seekh to hum log in baaton se zarur seekhenge seekhe hoge. Program ko aage badhata hoon yaro sarnami sangeet aap sun rahe hai fahun hindustani radio ke madhyam se agla bayan naujawan kalakara sunane ko ja rahi hai aap sabhi ko degree काजल भग्गू बोलावे रसिया.

Ja, wat hey, beautiful song, Terry Bakome, door Raoul Bichan, music by Devon Beats. Is het raak, kutsch is hot hot, nagma, swingen, kutsch sarnami, sangeet, jo thora jabarjast style mein bajaya gaya hai, jaise ki ye song haathon mein Mehdi mix. Natuurlijk komt Shirley Giaal bij even omkijken. Monsieur Ganevalli Zamaneke, the great lady Sanjana ke beautiful avance mein.

Beautiful song by Maestro Sanjay Chodha, Music Pharmacy Exclusive के साज और संगीत पर लाइव म्यूजिक। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त हो चुका है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने और कुछ विद्वानों मशहूर मशहूर लोगों ने आजादी फ्रे है छुटकारा के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। यह उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ न कुछ सीख तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है श्री थियोडोर हुस, है वासन डच पॉलिटिकस एंड प्रेसिडेंट, लीव फन 1884 tot 1963. Ook Theodor Heuss ne kaha hai azadi ke bare mein, yaro een hele korte maar een krachtige, kaha hai ki innerlijke vrijheid is alles. Eentje om te onthouden, yaro. Aage mein kaha Sri Hartley Coleridge, hij was een Engels dichter, biograaf en schrijver, leefde van 1796 tot 1849. Oh, Hartley Coleridge ne kaha hai azadi ke bare mein yaro ki, maar wat is vrijheid? Wel begrepen, een algemene vergunning om goed te zijn. Eentje om in te lijsten, yaro. Marie von Ebner-Essenbach, zij was een Oostenrijks schrijfster en leefde van 1830 tot 1918. Oh, Marie von Ebner-Essenbach, nekehihe, azadike barmearoki, macht wil zeggen plicht, vrijheid, verantwoordelijkheid. Mahan advocaat, wakil, oude politicus en anti-apartheid strijder Sri Nelson Mandela bhi kuch kaha hai vrijheid, azadi aur chutkara ke bare mein aro ki, nergens bestaat een gemakkelijk pad naar vrijheid en velen van ons zullen steeds opnieuw door een dal van schaduwen der doods moeten gaan voordat we de bergtop van onze verlangens bereiken. Nelson Mandela leefde van 1918 tot 2013. Agamemnon Sri Karl Marx, hij was een Duits econoom en staatsfilosoof, leefde van 1818 tot 1863. Ook Karl Marx nekaha hij azadike bare mein yaro ki, niemand bevecht de vrijheid, hij bevecht hoogstens de vrijheid van anderen. A.S. Neil, hij was een Schots pedagoog en auteur, leefde van 1883 tot 1973. Al A.S. Neil nekaha hij azadike bare mein yaro ki, niemand heeft het recht een jongen te dwingen Latijn te leren, want leren is een kwestie van individuele keuze. Maar als in de Latijnse les een jongen de hele tijd rotzooi schopt, dan moet hij eruit gegooid worden, want hij verstoort de vrijheid van anderen. Ook een heel goeie. Malcolm X, hij was een Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger en leefde van 1925 tot 1965. Al Malcolm X nekaha hij azadi chutkara ke bare mein yaro ki, niemand kan je vrijheid geven, niemand kan je gelijkheid of rechtvaardigheid geven. Als je een man bent, neem je het. William Pitt de Jonger, hij was een Brits staatsman en leefde van 1759 tot 1806. William Pitt de Jonger, nekaha hij azadike bare mein yaro ki, noodzakelijkheid is het argument bij elke breuk op de menselijke vrijheid. Het is het argument der tirannen en geloof der slaven. George
जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर है वॉज एन आफ्रो अमेरिकान बोटानिस्ट en uitvinder, leefde van 1864 tot 1943. Oh, George Washington Carver, Nikahahe, Azadike Barmiaroki. Onderwijs is de sleutel om de gouden deur van vrijheid te ontsluiten. Karel Kopper, hij was een Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof en leefde van 1902 tot 1994. O Karel Popper, nekahahe azadi, tjutkarake barmearo. Goed luisteren, want het is een mond vol hoor. Maar heel goed. Karel Popper, nekahahe aruki. Ook al zie onze politieke wereld als de beste waarvan we enige historische kennis hebben, toch moeten we ermee oppassen dit aan democratie of aan vrijheid toe te schrijven. Vrijheid is niet een leverancier die producten aan onze deur aflevert. Democratie zorgt er niet voor dat iets wordt bereikt. Zeker niet een economisch wonder. Het is verkeerd en gevaarlijk om vrijheid aan te prijzen door mensen te vertellen dat alles in orde zal komen wanneer ze eenmaal vrij zijn. Een hele goeie hoor. De manipulatie is dan ook weer een beetje een azadi, vrijheid, chutkara ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de vrijheid gingen. Ja, als je me lekker in bato komt, dan heb je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Program ko aage badhata hoon yaro aur saath hi saath aaj ka is haseen sarnami sangeet ka ye aakhri bayan hoga. एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार हमारे सुरीनाम देश का जिस पे हमें नाज है उनका नाज भी फरानाज है फरानाज चिरागली जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान हम लोग का दुआए तो हमेशा आपके साथ है फराजी खासो दौर मल्टी टैलेंटेड कलाकार सुरीनाम देश का यही वो जगह है Music arranged and composed by Stephen. Together with Maestro Devin Beats.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering, bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Ko Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

ना था न अब तक आई। ऐसे मासूम थे।

aanwezig bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06.

0: zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel per Casco Cool op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan.

बहन हो सपनों का एक, बहन हो सपनों का।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, एक महल हो सपनों का, टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी एक महल हो सपनों का, 1975, रवि शंकर शर्मा का जबरदस्त संगीत और साहिर जी के अल्फाजे, आवाजें तो क्या जबरदस्त थे ना रवि साहब और लता जी के। बाकी है साथियों 10 बजने में, तभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद कार्यक्रम को आगे लेकर चलूंगा। तो मिल थरा जाकर कुछ चाय कॉफी या जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको भी जरा बैग फिल कीजिए। तो ब्रेक के बाद मैं आता हूं आप सभी के सेवा में, कहीं जाना मत, आफ्टर द ब्रेक यारो।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Shwai. Love you all from the bottom of my heart. Sasala Vilaviam, blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren en tot zondag. Bye.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Comin de Hout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie, maar heet maandagmiddag van 7 september 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier schijnt het zon. Prachtig boven Amsterdam, ik neem aan dat het boven Den Haag ook mooi is, want het is behoorlijk heet. Hier is het nieuwsoverzicht. Amendement zegt Surinamerschap niet langer alleen voor topsporters. De initiatiefnemers van de wijziging van de Surinamerschapswet hebben hun voorstel ingrijpend aangepast. De bijzondere regeling voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit geldt niet langer uitsluitend voor topsporters van Surinaamse origine, maar wordt uitgebreid naar personen met buitengewone verdiensten op wetenschappelijk of sportief gebied. Tegelijkertijd wordt het bezit van een geldig PSA-document een voorwaarde. De Nationale Assemblee wil de aangepaste wet vandaag tijdens het reces behandelen. De nota van wijziging is gedateerd 3 september en volgt op de discussie over het oorspronkelijke initiatiefvoorstel van Eubie Jones, Steven Rijmen, Jeffrey Lowe en Edgar Sampi. In dat voorstel stond de positie van topsporters centraal. Zij zouden onder bepaalde voorwaarden het Surinaamschap van rechtswegen kunnen verkrijgen om het land internationaal te vertegenwoordigen. In de aangepaste tekst wordt die groep verbreed. Het nieuwe artikel 16b bepaalt dat een houder van een geldig PSA-document, PSA-document is het document voor personen van Surinaamse afkomst, van rechtswegen de Surinaamse nationaliteit kan verkrijgen, wanneer deze persoon wordt aangewezen als iemand die Suriname buitengewone verdiensten heeft bewezen of kan bewijzen op het gebied van wetenschap of sport en daardoor een bijzondere bijdrage kan leveren aan de internationale uitstraling van het land. Voor wetenschappers wordt de lat concreet gelegd bij het bezit van een doctoraat of internationale erkenning voor wetenschappelijke prestaties. Voor sporters geldt dat zij moeten voldoen aan internationale selectiecriteria voor een continentaal kampioenschap, wereldkampioenschap of de Olympische Spelen en van meerwaarde moeten kunnen zijn voor Suriname in de voor- of eindronde van zo'n toernooi. Ook de procedure is gewijzigd. De aanwijzing gebeurt ambtshalve door de president op voordracht van de minister onder wiens beleidsgebied de bijzondere verdiensten valt. Dat gebeurt in overeenstemming met de minister die belast is met nationaliteitsaangelegenheden en nadat de betrokken nationale bond, instelling of vakorganisatie is gehoord. Opvallend is dat de persoon zelf geen verzoek of aanvraag hoeft in te dienen. Ook aanvaarding, medewerking, ondertekening, een eed of verklaring is niet vereist. De nationaliteit wordt van rechtswege verkregen nadat de president de persoon volgens de wettelijke procedure heeft aangewezen. De betrokkenen wordt daarna schriftelijk in kennis gesteld. De kennisgeving heeft volgens het voorstel uitsluitend een informatief karakter en heeft geen invloed op de verkrijging van de nationaliteit. Wie op deze manier Surinamer is geworden, kan later wel schriftelijke afstand doen van het Surinamerschap. De aanpassing komt nadat vanuit het parlement vragen waren gesteld over de beperking van het oorspronkelijke voorstel tot topsporters. NPS-fractieleider Gerald Pauwier-Regio zei eerder aan Star News dat zijn fractie niet kon meegaan met de regeling die alleen voor sporters wordt gemaakt. Hij waarschuwde voor gelegenheidswetgeving en vond dat ook moest worden gekeken naar personen uit de diaspora met deskundigheid waaraan Suriname behoefte heeft, zoals ingenieurs, landbouwdeskundigen, belastingspecialisten en medisch specialisten. Aan dat pleidooi wordt met de nota van wijziging gedeeltelijk tegemoet gekomen. Wetenschappers zijn toegevoegd, maar andere categorieën deskundigen die Pauwier-Regio noemde, zijn niet afzonderlijk in de regeling opgenomen. Pauwier-Regio benadrukt dat het Surinamerschap een fundamentele kwestie is die zorgvuldig moet worden behandeld. Hij sprak van een zaak van nationale trots en nationaal belang. Ook plaatste Pauwier-Regio vraagtekens bij de gevolgen die verkrijging van het Surinamerschap kan hebben voor de andere nationaliteit van betrokkenen. De behandeling van het initiatiefvoorstel ging donderdag uiteindelijk niet door. vergadering werd vandaag om de initiatiefnemers gelegenheid te geven de nota van wijziging in te dienen en parlement en regering tijd te geven de nieuwe tekst te bestuderen. DNA komt vandaag volgens de agenda om 9:30 ochtends Suriname tijd bijeen tijdens het reces opnieuw voor de behandeling. Er bestaat naast haast rond de wetswijziging mede vanwege de mogelijkheid om sporters van Surinaamse afkomst voor Suriname te laten uitkomen. Tot zover een bericht uit Star News, maar ik wil even aanhalen wat Pauwiro Regio zou hebben gezegd. Even kijken als ik dat kan krijgen. Ja, hier is het oorspronkelijke voorstel. Pauwiro Regio staat burgerschap niet alleen voor voetballers, staat in oorspronkelijke voorstel. De NPS wil dat de voorgestelde verruiming van de wet op het Surinamerschap en ingezetenschap niet uitsluitend wordt toegespitst op voetballers en andere sporters van Surinaamse afkomst. Ook hoogopgeleide professionals uit de diaspora die een belangrijke bijdrage aan Suriname kunnen leveren, moeten volgens fractieleider Gerald Pauwiro Regio binnen de regeling kunnen vallen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat het toekennen van de Surinaamse staatsburgerschap aan bepaalde groepen verstrekkende gevolgen kan hebben en daarom niet lichtvaardig mag worden genomen. Dat is eigenlijk hetzelfde bericht. Even kijken. Nee. Dan gaat hij verder. Kan worden genomen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat het toekennen van het Surinaamse staatsburgerschap aan bepaalde groepen verstrekkende gevolgen kan hebben en daarom niet lichtvaardig mag gebeuren. We werken mee aan met deze wet, maar we gaan het niet verengen tot alleen maar voetballers of sporters. Dat willen we niet, zegt Pauwiro Regio in gesprek met Star News. De NPS wil volgens hem nadrukkelijk kijken naar Surinamers in de diaspora die vanwege hun deskundigheid van betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling van het land. Daarbij denkt de partij in eerste instantie aan hoger opgeleide professionals. Pauwiro Regio noemt onder andere ingenieurs, landbouwkundigen, fiscalisten en medisch specialisten. Die willen wij meenemen in deze wet. Aldus Pauwiro Regio. De NPS-fractieleider plaatst tegelijkertijd principiële kanttekeningen bij de wetswijziging zoals die nu wordt besproken. Wanneer de regeling alleen wordt gemaakt om een specifiek probleem rond sporters op te lossen, krijgt deze volgens Pauwiro Regio het karakter van gelegenheidswetgeving. Er zal volgens hem uiteindelijk ergens een grens moeten worden getrokken, maar daarbij moet worden voorkomen dat anderen die eveneens een bijzondere bijdrage aan Suriname kunnen leveren, zonder goede rechtvaardiging worden uitgesloten. Je moet ook oog hebben voor het feit dat je dan toch mensen uitsluit die zich terecht gediscrimineerd gaan voelen. En dat is het risico van deze wetgeving. Pauwiro Regio erkent dat de roep om een oplossing voor spelers van Surinaamse afkomst breed in de samenleving leeft. De prestaties en de ontwikkeling van de nationale voetbalselectie hebben volgens hem bovendien voor een gevoel van saamhorigheid gezorgd. Het is volgens de NPS daarom niet verstandig om de maatschappelijke wens te negeren. De partij wil zoeken naar een werkbare oplossing, maar vindt dat tegelijkertijd naar de bredere consequenties moet worden gekeken. De NPS-fractieleider wijst erop dat het bij personen uit de diaspora soms gaat om de derde of vierde generatie. Het besluit om aan dergelijke personen het Surinaamse staatsburgerschap toe te kennen is volgens Pauwiro Regio fundamenteel van aard. Dat moet je wel overwogen doen, dat doe je niet zomaar, stelt hij. Persoonlijk worstelt hij naar eigen zeggen met dat vraagstuk. Je kunt niet lichtvaardig het staatsburgerschap gaan toekennen om een dergelijke reden aan staatsburger van een ander land. Pauwiro Regio is er niet zonder meer van overtuigd dat het vraagstuk van dubbele nationaliteit juridisch eenvoudig kan worden opgelost. In de discussie wordt volgens hem aangevoerd dat er mogelijk geen probleem ontstaat wanneer het Surinaamse staatsburgerschap niet vrijwillig wordt aangevraagd, maar op een andere wijze wordt verkregen. Ik ben daar nog niet van overtuigd dat het zo gemakkelijk gaat, zegt hij. Volgens de NPS-fractieleider moet ook de rekening worden gehouden met de wet en regelgeving van het land waarvan de betrokken persoon reeds staatsburger is. De behandeling van de wetswijziging in de Nationale Assemblee werd donderdag verdaagd. De initiatiefnemers komen eerst met nota van wijziging, waarna de fracties het aangepaste voorstel kunnen bestuderen. DNA komt vandaag om 9:30 opnieuw tijdens het reces bijeen voor de behandeling. Tot zover een bericht uit Star News over het Surinamerschap. Maar ik ga proberen van de week de heer Yankee te pakken te krijgen, die hierover in verband met de toescheidingsovereenkomst artikel 5 had gesproken, een zaak had aan gang gemaakt, want hij kreeg geen toegang tot Suriname zonder visum, heeft hij aan gang gemaakt en de rechter heeft hem gelijk gegeven dat hij de toegang moet krijgen tot Suriname. Zelfs de Surinaamse rechter gaf hem daarin gelijk. Dus ik ga de heer Yankee, ik dacht maar één Yankee, proberen te pakken te krijgen voor een uitzending deze week. Tot zover, een bericht uit Star News, voorzien van mijn commentaar.

beperking tot 30 geneeskundestudenten maakt opleiding per arts fors duurder. De beperking van de jaarlijkse instroom bij geneeskunde tot 30 studenten heeft niet alleen gevolgen voor het aantal toekomstige artsen, maar maakt de opleiding per daadwerkelijk afgeleverde basisarts ook aanzienlijk duurder. Een analyse van de Faculteit der Medische Wetenschappen, FMEW, becijfert dat de indicatieve kostprijs bij een structurele instroom van 30 studenten gaat oplopen tot ongeveer 7,7 miljoen SRD per afgeleverde arts. De cijfers maken deel uit van een bredere studie naar de artsenopleiding, specialistische vervolgopleiding en medische personeelsplanning in Suriname. De discussie is actueel omdat vandaag de toelating van 30 studenten tot een geneeskundeopleiding plaatsvindt. De studie is samengesteld door Fitzgerald Gopi, decaan van de faculteit Medische Wetenschappen, Vincent Lumsden, voorzitter van de Specialistenregistratiecommissie en voormalig SSF-directeur Rick Kromodihadjo. Gopi richt zich in de studie op de academische opleiding waaronder instroom, rendement, uitval, co-schappen en facultaire kwaliteit. Lumsden behandelt onder meer de specialistische vervolgopleidingen, registratie en herregistratie, AIOS en de toekomstige specialistencapaciteit. Kromodihadjo legt de verbinding met de nationale zorgbehoeften, financiering, arbeidsmarkt, regionale spreiding en de medische personeelsplanning. Uit de Faculteit der Medische Wetenschappen analyse blijkt dat de indicatieve middenraming van de systeemkosten per werkelijk afgeleverde basisarts in de periode 2020 tot en met 2025 ongeveer 4,6 miljoen SRD bedroeg. Dus per afgeleverde basisarts heeft het in 2020 tot 2025 ongeveer 4,6 miljoen SRD gekost. In die periode werden gemiddeld ruim 50 studenten per jaar toegelaten. Wanneer de instroom structureel op 30 studenten per jaar wordt gehouden en de vaste kosten van de faculteit en de klinische opleiding grotendeels gelijk blijven, stijgt de geraamde kostprijs naar ongeveer 7,7 miljoen SRD per afgeleverde arts. De studie rekent ook een ander scenario door. Bij een gecontroleerde opschaling naar 60 studenten per jaar zou de indicatieve middenkost kunnen dalen tot ongeveer 3,9 miljoen SRD per afgeleverde basisarts. De onderzoekers benadrukken echter dat daar een belangrijke voorwaarde aan verbonden is. Het aantal docenten, practica, co-schapsplaatsen en de capaciteit om de kwaliteit van de opleiding te bewaken moet daar eveneens mee groeien. Daarmee waarschuwt de studie feitelijk voor twee uitersten. Een structureel lage instroom kan de opleiding per afgeleverde arts aanzienlijk duurder maken, terwijl het zonder meer toelaten van meer studenten problemen verderop in de opleiding kan vergroten. De Faculteit der Medische Wetenschappen maakt in dit verband onderscheid tussen de numerus fixus en de numerus clausus. Bij de numerus fixus staat centraal hoeveel artsen Suriname op basis van de nationale zorgbehoeften nodig heeft. Dat is bij de numerus fixus. Bij de numerus clausus gaat over hoeveel studenten de universiteit daadwerkelijk verantwoord kan opleiden, rekening houdend met onder meer docenten, practica en klinische opleidingsplaatsen. Volgens de studie moeten deze twee jaarlijks afzonderlijk worden bepaald en vervolgens aan elkaar worden gekoppeld. De nationale behoefte moet dus niet automatisch gelijk worden gesteld aan de beschikbare opleidingscapaciteit. Over de studiejaren 2020 tot 2021 tot en met 2025-2026 melden zich 873 kandidaten aan voor geneeskunde. Daarvan werden 301 studenten toegelaten. De formele toelatingscapaciteit is in de laatste studiejaren teruggebracht naar 30 studenten per jaar. Juist daar ontstaat volgens de analyse een belangrijk beleidsvraagstuk. De Faculteit der Medische Wetenschappen stelt dat de instroom niet uit willekeur wordt beperkt. De opleidingsketen kent objectieve grenzen door onder meer de beschikbare co-schappen, begeleiding, practica, het studierendement en de klinische capaciteit. Tegelijkertijd waarschuwt de faculteit dat het probleem
probleem van de toekomstige artsenvoorziening niet uitsluitend kan worden opgelost door de toelatingspoort smaller te maken. Een van de grootste knelpunten bevindt zich namelijk verderop in de opleiding. De studie spreekt van ongeveer 30 tot 40 co-schapsplaatsen, terwijl er 79 actuele co-assistenten zijn en 24 studenten wachten. Daarnaast bewegen nog grotere groepen studenten richting de klinische fase. Meer studenten toelaten zonder de klinische capaciteit uit te breiden, zou het probleem volgens de onderzoekers daarom vooral verschuiven naar langere wachttijden en mogelijke druk op de kwaliteit van de opleiding. De bestuurlijke boodschap van de studie is daarom dat Suriname niet alleen moet besluiten hoeveel studenten tot geneeskunde worden toegelaten, maar tegelijkertijd moet bepalen hoeveel artsen het land werkelijk nodig heeft en welke investeringen nodig zijn om die artsen verantwoord op te leiden. De onderzoekers adviseren de numerus fixus en numerus clausus jaarlijks opnieuw tegen elkaar af te wegen en uitbreiding van de instroom te koppelen aan extra docenten, klinische leerplaatsen, begeleiding en kwaliteitsborging. Tot zover een bericht uit Star News.

is vandaag werkneerlegging bij de Centrale Bank van Suriname. Het conflict tussen de Centrale Bank van Suriname en Bond gaat om meer dan loonsverhoging. Het arbeidsconflict tussen de directie van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, en de Centrale Bank Werknemersorganisatie, CBWO, draait inmiddels niet alleen om de hoogte van een loonaanpassing. De kern van het geschil is vooral de verschillende uitleg die beide partijen geven aan het eindoordeel van de bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Terwijl de bond stelt dat de bank het oordeel niet uitvoert, meent de directie dat belangrijke onderdelen al zijn uitgevoerd en dat voor volledige afhandeling ook overleg moet plaatsvinden over werknemersbijdragen aan pensioen en ziektekosten. De CBWO, de Centrale Bank Werknemersorganisatie, legt vandaag het werk neer en de bond onder leiding van Robbie Berenstein houdt later op de dag een persconferentie. In de uitnodiging aan de media spreekt de bond van een situatie die is ontstaan door het niet uitvoeren van het besluit van de bemiddelingsraad. Uit informatie die Star News over het arbeidsconflict heeft verkregen, blijkt echter dat het geschil gecompliceerder ligt dan alleen de vraag of de Centrale Bank een voorgestelde loonsverhoging wel of niet uitvoert. Star News verneemt dat intussen de bemiddelingsraad partijen opgeroepen heeft voor een spoedoverleg vanavond. De bemiddelingsraad heeft na het uitblijven van overeenstemming tussen beide partijen een eindoordeel geformuleerd waarin vier onderdelen aan de orde komen. Het eerste betreft een structurele loonaanpassing waarbij werknemers afhankelijk van hun inkomenscategorie tussen 14% en 16% verhoging zouden krijgen. Gemiddeld komt de aanpassing uit op ongeveer 15,1%. Daarnaast adviseert de raad een eenmalige uitkering eveneens afhankelijk van de hoogte van het maandloon. Voor de laagste inkomenscategorie gaat het om 1,5 maandloon. Naarmate het salaris hoger is, loopt de uitkering terug tot 3/4 maandloon. Een derde onderdeel betreft een verhoging van de bestaande vervoerstoelage met 12%. Het is het vierde onderdeel uit het oordeel van de bemiddelingsraad die zorgt voor het geschil tussen bankdirectie en bond. De bemiddelingsraad heeft geen concrete werknemersbijdrage voor pensioen en ziektekosten vastgesteld, maar aangegeven dat partijen hierover afzonderlijk overleg moeten voeren. De bond gaat ervan uit dat de vastgestelde loonaanpassing, lump sum en vervoerstoelagen moeten worden uitgevoerd en dat pensioen en ziektekosten vervolgens afzonderlijk binnen het bestaande overleg tussen werkgever en werknemersorganisatie kunnen worden besproken. De directie ziet het oordeel van de bemiddelingsraad meer als één samenhangend geheel. Vanuit die benadering kan de financiële afwikkeling niet volledig worden afgerond zonder dat partijen daadwerkelijk aan tafel gaan over de bijdrage van werknemers aan pensioen en ziektekostenvoorzieningen. Daarbij speelt mee dat werknemers van Centrale Bank tot nu toe geen of nauwelijks eigen bijdrage leveren aan deze voorzieningen, terwijl dergelijke bijdragen elders binnen overheid en financiële sector wel gebruikelijk zijn. Hoe hoog een eventuele werknemersbijdrage zou moeten worden, staat nog niet vast en zou juist onderwerp van overleg moeten zijn. Uit de verkregen informatie blijkt ook dat er geen sprake is van een volledige stilstand in de uitvoering van wat de bemiddelingsraad heeft geoordeeld. De lump sum is reeds aan het personeel uitgekeerd. Ook heeft de directie besloten de vervoerstoelage met 12% te verhogen. Daarnaast is een loonaanpassing van 11,4% aangekondigd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026. Daar zit opnieuw een belangrijk verschil met het oordeel van de bemiddelingsraad en waar de vakbond moeite heeft. De raad kwam uit op loonaanpassingen van 14% tot 16% afhankelijk van de salarisgroep. De directie is voorlopig tot 11,4% gegaan. De achtergrond daarvan is dat de bank eerst duidelijkheid wil over de mogelijke werknemersbijdragen voor pensioen en ziektekosten. Indien bijvoorbeeld achteraf een bijdrage op het salaris moet worden ingehouden, kan dit gevolgen hebben voor de uiteindelijke netto financiële positie van de werknemers. De Centrale Bank Werknemersorganisatie, CBWO, houdt daartegenover vast aan uitvoering van de loonaanpassing
aanpassing zoals die door de bemiddelingsraad is vastgesteld. Hierdoor is een opmerkelijke situatie ontstaan. Beide partijen beroepen zich feitelijk op hetzelfde eindoordeel, maar leggen verschillende accenten. Niet alleen de financiële inhoud, maar ook de vorm van het overleg is onderwerp van discussie. De werknemersorganisatie vindt dat pensioen- en ziektekostenbijdragen moeten worden besproken binnen de reguliere overlegstructuur die tussen bond en directie bestaat. De bankdirectie houdt eraan vast dat hierover afzonderlijk overleg moet plaatsvinden, conform de wijze waarop dit onderwerp in het eindoordeel van de bemiddelingsraad is behandeld. Pogingen om hierover opnieuw met elkaar aan tafel te gaan hebben tot dusver niet tot een doorbraak geleid. De verhoudingen tussen beide partijen zijn daardoor verder onder druk komen te staan. Opvallend blijkt uit de informatie dat hoewel de raad concrete percentages en financiële voorstellen heeft genoemd, wordt in de afsluiting van het oordeel ook benadrukt dat geen van beide partijen volledig krijgt wat zij oorspronkelijk heeft gevraagd. De bemiddelingsraad ziet het resultaat vooral als een werkbare oplossing waarmee partijen het arbeidsconflict zouden moeten beëindigen en hun arbeidsverhoudingen kunnen normaliseren. Daarmee ontstaat de vraag of het gehele oordeel zonder verdere onderhandelingen als bindend besluit moet worden uitgevoerd. Zoals de bond in haar uitnodiging suggereert, of dat het een bemiddelingsvoorstel is waarvan onderdelen nog verdere afspraken tussen partijen vereisen. De Centrale Bank Werknemersorganisatie zal vandaag om 10 uur 's ochtends Suriname tijd tijdens een persconferentie in het C47 gebouw aan de Johan Adolf Pengelstraat haar positie uiteenzetten. Verwacht wordt dat voorzitter Berenstein zal toelichten welke onderdelen van het oordeel volgens de werknemersorganisatie niet zijn uitgevoerd en welke stappen de bond nu overweegt. Daarbij zal vooral duidelijk moeten worden hoe de Centrale Bank Werknemersorganisatie aankijkt tegen het vierde onderdeel van het oordeel van de bemiddelingsraad en of zij bereid is afzonderlijk met de directie te onderhandelen over werknemersbijdragen aan pensioen en ziektekosten.

en rechter grijpt in. Verkiezingscommissie OWAS is ontbonden. De bestuursverkiezingen binnen de Organen Werknemersorganisatie Suriname, de OWAS, bij de energiebedrijven Suriname, EWS, zijn uitgesteld van 10 naar 11 september 2026. Volgens Hendrik Amoida van Team Bondru volgt de wijziging uit een spoedkortgeding dat tegen het OWAS-bestuur onder leiding van Hellings was aangespannen. De zaak diende zondag gisteren 6 september bij de rechter. Tijdens de comparitie is volgens Amoida vastgelegd dat Team Bondru alsnog aan de verkiezingen mag deelnemen met de oorspronkelijke voordachtslijst. Op die lijst waren eerder handtekeningen geschrapt, terwijl dit volgens Team Bondru niet had mogen gebeuren. Ook wordt de verkiezingscommissie onder leiding van Gerald van der Leuf ontbonden. Volgens Amoida moet een nieuwe onafhankelijke verkiezingscommissie worden samengesteld die de bestuursverkiezingen op vrijdag 11 september zal begeleiden. Amoida stelt dat de rechter tijdens de behandeling van de zaak kritiek heeft geuit op de handelwijze van de verkiezingscommissie. Volgens hem is daarmee duidelijk geworden dat de eerdere gang van zaken rond de voordrachtlijst niet correct was. Team Bondru zal volgens Amoida met de oorspronkelijke voordrachtslijst deelnemen aan de verkiezingen. Ook de handtekeningen die eerder waren geschrapt worden daarbij meegenomen. De verkiezingen die aanvankelijk voor donderdag 10 september waren gepland worden nu gehouden op vrijdag 11 september 2026. Dus aanstaande vrijdag. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Jubizana zegt, aangepaste wet bescherming woon- en leefgebieden schiet tekort voor collectieve rechten. De voorgestelde aanpassingen aan de wet bescherming woon- en leefgebieden bieden volgens Sergio Jubizana, kapitein van Hollandse Kamp, onvoldoende bescherming aan de collectieve grondrechten van inheemse en tribale volken. Hij, Jubizana, vindt dat de regering opnieuw met vertegenwoordigers van de gemeenschappen om tafel moet om tot een bredere en juridisch sterke regeling te komen. In een interview met Radio ABC zegt Jubizana dat de wet al in 2017 door de Nationale Assemblée is aangenomen, maar vanwege bezwaren van de Vereniging van Inheemse Dorphoofden in Suriname, de VIDS, niet is afgekondigd. Volgens Jubizana zijn de bezwaren van de gemeenschappen destijds onvoldoende verwerkt. De regering heeft inmiddels voorstellen gedaan om de wet aan te passen. Daarbij is onder meer gesproken over een beschermingszone van 5 kilometer rond dorpen die in bepaalde gevallen kan worden uitgebreid. Ook zouden de grenzen van dorpen op kaarten zijn aangepast. Jubizana zegt echter dat de betrokken gemeenschappen onvoldoende inzage hebben gekregen in de voorgenomen wijzigingen en het bijbehorende staatsbesluit. Volgens Jubizana draait de discussie niet alleen om de bescherming van woon- en leefgebieden. Hij ziet in de voorgestelde regeling een verzwakking van de bredere collectieve grondrechten van inheemse en tribale volken. De kapitein Jubizana pleit daarom voor een regeling waarin onder meer zeggenschap over grond, bestuur, dorpsinrichting en cultuur duidelijk worden vastgelegd. Daarbij moeten de gemeenschappen volgens hem rechtstreeks worden betrokken. We moeten weer aan tafel, zegt Jubizana. Hij vindt dat nieuw overleg tussen de regering en de dorpsgemeenschappen noodzakelijk is om tot een gedragen oplossing te komen. De kwestie wordt volgens Jubizana urgenter door de ontwikkelingen rond olie en gas en de toenemende economische activiteiten in het binnenland. Wanneer concessies worden verstrekt zonder dat de rechten van gemeenschappen duidelijk zijn geregeld, kan dat volgens hem leiden tot nieuwe conflicten. Ondanks eerdere teleurstellingen zegt Jubizana vertrouwen te hebben in een oplossing. Eenheid onder de dorpshoofden is volgens hem daarbij van groot belang. De bescherming van collectieve grondrechten moet volgens Jubizana boven politieke belangen en regeringswisselingen staan. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

LO blijft voorlopig toelatingseis voor militaire dienst. Voor toelating tot de militaire dienst blijft gewoon lager onderwijs GLO voorlopig de minimumeis. Minister Oerakit Ramseren van Defensie zegt dat recruten na hun opleiding op basis van hun vaardigheden, capaciteiten en geschiktheid worden ondergebracht bij de verschillende onderdelen van de krijgsmacht. Volgens Ramseren bestaat binnen het leger voldoende mogelijkheden voor militairen om zich verder te scholen en binnen de organisatie door te groeien. De overheid heeft volgens hem de verantwoordelijkheid om in de ontwikkeling van het personeel te investeren en militairen op basis van prestaties en kwalificaties kansen op promotie te bieden. Ook verdere studie in het buitenland blijft mogelijk. Militairen kunnen, wanneer daarvoor mogelijkheden beschikbaar zijn, gebruik maken van buitenlandse studiebeurzen en scholarshipsprogramma's om zich verder te specialiseren. Ramseren benadrukt dat de krijgsmacht niet alleen behoefte heeft aan personeel voor hogere functies. Op alle niveaus zijn militairen nodig om de werkzaamheden binnen de organisatie uit te voeren. Bestaande opleidingsmogelijkheden in het buitenland, waaronder de samenwerking met South Dakota, worden volgens de minister voortgezet.

En in Suriname, zegt de minister. Volgens hem moet daarom een evenwicht worden gevonden tussen het verder opleiden van militairen in het buitenland en het beschikbaar houden van voldoende personeel om de taken van de krijgsmacht in Suriname

Gewapende mannen dringen woning binnen en beroven slapende vrouw. Een vrouw is vrijdagavond slachtoffer geworden van een gewapende beroving in haar woning aan de Udaipurweg. Het slachtoffer verklaarde dat tegenover de politie dat zij in de woonkamer lag te slapen toen zij plotseling wakker werd en een gemaskerde man voor zich had staan. De verdachte richtte een vuurwapen op haar, waarna zij om hulp begon te schreeuwen. Kort daarna kwamen nog twee gemaskerde mannen de woonkamer binnen. Het drietal nam twee schoudertassen weg die in de woonkamer lagen en vluchtte vervolgens uit de woning. De verdachten zouden daarna zijn weggereden in een grijs gelakt voertuig. Het slachtoffer raakte bij de beroving niet gewond. In de gestolen schoudertassen bevonden zich onder meer belangrijke documenten. De politie zette verschillende eenheden in om de verdachten op te sporen. Ook werden camerabeelden van een naastgelegen pand veiliggesteld voor onderzoek. Volgens de eerste informatie droeg een van de verdachten een militair groene jas, terwijl de andere verdachte een lange blauwe jas aan had. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

gewapende overvaller rukt sieraden van klant in Suribert Shop. Een bezoek aan een Suribert Shop aan de Zwarte Novembrugstraat is zaterdagochtend vroeg geëindigd in een gewelddadige beroving. Een gemaskerde man drong de zaak binnen, richtte een vuurwapen op het hoofd van een klant en rukte vervolgens diens gouden sieraden af. Het slachtoffer zat in de Suribert Shop toen de verdachte plotseling binnenkwam. De overvaller was gemaskerd en volledig in het zwart gekleed. Onder bedreiging van het vuurwapen werd het slachtoffer gedwongen zijn bezittingen af te staan. De verdachte rukte een gouden halsketting en twee vingerringen van hem af. Volgens de eerste informatie bestond de buit daarnaast uit 6000 SLD en $200. Na de beroving verliet de verdachte de zaak te voet. De politie onderzoekt de zaak. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Dan heb ik nog een uitsmetertje, even kijken. En die komt uit het AD. En die luidt als volgt, even kijken. Over de bedrijfsleider van de Jumbo die een overvaller aanreed. Bedrijfsleider Jumbo aangehouden en urenlang verhoord. Hij heeft geen spijt van aanrijden overvallen. De Jumbo bedrijfsleider die vorige week zaterdag in Heemskerk een gewapende overvaller klemreed met zijn auto, is maandagochtend na een urenlang verhoor vrijgelaten. Hij werd bij aankomst op het politiebureau aangehouden op verdenking van het toebrengen van letsel. Dat is protocol als iemand gewond raakt door het toedoen van een ander. Protocol of niet, Geert-Jan van Oosten, de advocaat van de filiaalmanager, is kritisch over deze gang van zaken. Zo laat hij aan deze site weten. Van Oosten, de advocaat van de verdachte, vindt dat zijn cliënt geen straf en geen en een urenlang ministerieus woord verdient, maar een lintje. Ook de manager zelf heeft absoluut geen spijt van zijn ingrepen. Ik moet in een split second een beslissing nemen. Ik zou dat de volgende keer weer doen, verklaarde de man maandagochtend. Tijdens het verhoor raakte hij geregeld emotioneel. Kan me dat indenken. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de bestuurder enige tijd is aangehouden. Dat is een normale gang van zaken. De basisregel is dat verdachten het recht hebben hun

individuele proces in vrijheid af te wachten, legt een woordvoerder uit. De 30-jarige overvaller had vlak voor de crash een spoor van vernieling achtergelaten in Heemskerk. Hij overviel achter elkaar een Vomar, een Jumbo en een Primera. Daarna liep hij met een koksmes van zo'n 30 centimeter door een woonwijk. De Jumbo-bedrijfsleider had net zijn werkplek verlaten toen zijn broer hem belde. Zodra hij de woorden overval opving, keerde hij zijn auto direct om. Op aanwijzing van zijn broer zag hij de verdachte op straat lopen met een enorme mes. Omdat de man een verwaarde indruk maakte, vreesde de manager voor de veiligheid van omstanders. Als hij iemand had gestoken, had ik daar niet mee kunnen leven, zei hij tijdens zijn verhoor. Wat had ik anders moeten doen? Die man laten lopen, met alle gevolgen van dien? Dit was gewoon gevaarlijk en ik moest het gevaar stoppen. Tijdens de achtervolging reed de manager met zijn auto op de overvaller af, volgens de advocaat zonder de intentie om hem ernstig te verwonden. Om de klap te dempen, remde hij vlak voor de botsing, aldus van Oosten. De verdachte liep desondanks een gebroken enkel op. Direct na de klap zette de manager zijn auto in de achteruit uit angst dat de overvaller zou opstaan en achter hem aan zou komen. Ondertussen wist zijn broer het mes af te pakken van de overvaller die op de grond lag. Raadsman van Oosten begrijpt dat er na een aanrijding met letsel een verhoor moet plaatsvinden, maar noemt de aanhouding die maandagochtend plaatsvond onbegrijpelijk. De manager was immers bereid om vrijwillig naar het bureau te komen. Waarom is een aanhouding dan nodig om een advocaat voor hem te waarborgen? Dat is onzin, want die had hij al. Vraagt van Oosten zich af. Van Oosten wijst op eerdere uitspraken van de Hoge Raad die volgens hem juist meer ruimte bieden voor de zelfweerbaarheid van burgers. En dat gebeurt nu niet. De advocaat hoopt ook op een spoedig direct depot waarmee de zaak van het OM meteen wordt gestopt. De 30-jarige verdachte wordt formeel verdacht van diefstal met geweld. Het is niet duidelijk of hij aangifte heeft gedaan of zal doen tegen de filiaalmanager. Het OM moet nog een beslissing nemen of de Jumbo-manager zal worden vervolgd. Het is niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Tot zover het overvalbericht uit het AD, waar de Jumbo-manager een overvaller aanreed en die brak zijn enkel. Ik ga nogmaals kijken als ik de koersen kan krijgen. Ja, ze zijn binnen. De koersen van vandaag, maandag 7 september 2026, 10 uur 's ochtends Suriname tijd gepubliceerd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt, dus inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,550 SAD voor terug. Belangrijk is, als je een US dollar wil kopen, moet je 37,939 SAD neertellen. Een US dollar kopen, moet je 37,939 SAD neertellen. Als je euro, dit jaar Europees Monikona Mama Banje Fusanaan, dan krijg je de 43,366 SAD voor terug. 43,366 SAD. Als je euro wil kopen tegen bij Europa Money, dan moet je 44,131 SAD voor neerleggen. Als je euro wil kopen, moet je 44,131 SAD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollar kopen, moet je 3793,90 SAD neertellen. 3793,90 SAD. Dan 100 euro kopen, moet je 4413,10 SAD. Ik wil even een verschil uitleggen tussen aankoop en verkoop. Aankoop, jij verkoopt aan de bank, dus de bank biedt dan minder. En verkoop is de bank verkoop aan jou, dus dan moet je meer betalen. Dat is het verschil tussen aankoop en verkoop. Aankoop staat genoteerd, jij verkoop aan de bank, dus de aankoop door de bank, dus de bank biedt minder. En verkoop is verkoop door de bank aan jou, dus jij moet meer betalen. Tot zover de koersen van vandaag, tot zover mijn nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 7 september. Ik heb technische assistentie, prachtige technische assistentie gehad van Rajin. Rajin, bedankt. Ik zou zeggen, prachtige dinsdag, we meet woensdag, dag.